mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al die sweet, sweet dingen van mij zei, terwijl je zweet, zweet van mij haar opslijt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet.

S'ochtends voor hoop en s'avonds voor vrede. En ik worstel met die eil en die nachtse smartste knieën. Vraag Jezus voor genade en dat hij voor jou weer insteekt. Mag je zaad dat jij met jouw mond plant tot bij Godse oren

Simon and Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

bangers. Mind and Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Chicken, okay?
1: My sincerest apologies, Pens. How rude of me. 18:02. Jy is by Bok Radio. Baie dankie dat jy incheck hier op 074-2989. Altyd lekker om van jou te hoor vanuit Kazakhstan, Pieter. Goed self, check net in. Dankie vir jou, jy hebt een lekkere dag verder. Dan Arnold vanuit Abu Dhabi. Assalamu alaikum.
2: Goeiemiddag, Heinrich AAA. Is Arnold hier uit Abu Dhabi uit.
1: Middag.
2: Groete daar vir jou en dankie vir die awesome program. Dankie vir die lekker muziek op pad huis toe. 1 September, een lekker koeler middag hier by ons. Daarom nou al op 41, kan koel af. Groete daar.
1: Dankie vir jou. Groete daar kan. Dankie vir die incheck, waardeer het oprecht. Ben van der Merwe, wat sê die antwoord is CNY. Terloops, Penny's vraag was... Spell the word candy, but only with two letters. My persoonlijk is PNCN.
3: Triple H, Esther, or Penny, so antwoord, can it see why he is? Thanks for your show, it's PNCN.
1: Dank je voor jou, mijn vriend Grit Wammel daar in Amerika, sterkte. Yolandi, jy is recht. Yolandi, you are correct. Penny has been a lazy bones lately. Was hier nou een gehad, maar is lekker, ek hou daarvan. Hallo Alicia, wat sê, niks om te sê nie, net hugs en dankie net vir jou. Oh, well, hugs vir jou ook terug. Hugs and kisses. Dankie Alicia.
4: Goeiemiddag Heinrich, Ben hierdie kant.
1: Hallo Ben.
4: Ek dink vir Penny sy linker lopkrapper.
5: In 600 meters, continue straight onto Paul Kruger Street.
1: Daar sê.
4: Is dit vir Candy met net twee letters C, ampersand, I. Die ampersand of die N teken is nog nie een letter nie, dis een special character.
1: Okay.
4: Ja, dis my 10 cent. Lekker dag vir jou verder, bye.
1: Dankie vir jou Ben, lekker dag verder, onthou om reguit te gaan, he. Hannes.
6: Spook Radio, Hannes hier wat incheck van Durban Villa.
1: Hey.
6: Die Candy with two letters, C and Y. Lekker dag, dankie vir die show.
1: Dankie vir jou, pal. Come to Bellville and see why. The letters C and Y, mooi dinsdag daar. Cheerio, Tian. Dankie vir die incheck. David het ingeleur of David. Vanuit Kleinmond. Dankie vir jou, David. Hallo, Bok Radio.
7: Goeiemiddag, Heinrich. Hendrik de Ploegrof is daar op Popo. Checking in.
1: Hallo.
7: Ja, ek dink amper Penny het al daai in lank al terug gehad.
1: Ek dink ook so.
7: Het is Engelse jyne, actually. As jy C and Y. Met ander woorde die C en die I, maar jy sê dit in Engels. Can C and Y. Dan spel het ook nog steeds Candy.
1: Yes.
7: Tjoma, dankie vir die great show. Lekker dag. En oja. Lekker warm is so natuurlijk, ne?
1: Lekker, geniet het, my vriend, allemaal daar in Limpopo. Hallo Brenda.
8: Hallo Trippelheid, hoop het gaan goed met jou, dit is alweer dinsdag. Ek wil net gauw sê, die antwoord kan wees C en Y. Dankie, lekker dag vir jou, en dankie vir al die lekker muziek.
1: Dankie vir die luister, lekker dag verder, morgen middag Trippelheid check in van Nebraska. All good, brother. Penny. Nee, geen idee nie. Baie dankie. Groete vir allemaal daar in Nebraska. Marius Netling, waardeer het oprecht, my vriend. All over the world, checking in. Malauer. Vrysnaad het ook nou ingeleur. Dankie, Jaco, vir jou. En dan my ou vriend daar in Nuremberg, Deutschland. Guten Tag, meine Freund.
9: Hallo, Heinrich Triple H Deploy. Mein guten Freund, guten Tag.
1: Wie geht's?
9: Matthijs hier so van Nuremberg. Jou persoonlijke brandwag is weer terug in Duisterland. Was een bykie rondom geweest, Tampa, Florida, en toe een bykie in Griekenland geweest. Was een bykie van die lucht af. Check net in, hoop het gaan goed met julle. Laat het alles goed gaan. Bye.
1: Dankie, sien, mijn heer. Groete daai kant. Vian Vermeele, net ook ingeleur. Vian, dankie vir jou. Jy het gesê de CNY. En nog so enekie. K&D. Ek sien. I saw what you did there. Penelope, we need to get to the answer because the tight is stopping on. Penny?
0: Day's Linker Lobcrupper. Did you get it? Spell candy, but with only two letters. Again, you need to spell the word candy by using only two letters. The answer is the letter C, followed by the word and, concluded by the letter Y. So in essence, you are using two letters C and Y. There you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

Nog een klassieke treffer. I knew you were going to enjoy that one, Leanne. Is Bon Jovi, Blaze of Glory, 6 minute voor 3. Die jongste nieuws op pad, Little Mix, Myers hierin van Brendan Piper, neem ons door die nieuws om 3.

0: wat het gebeur op die jagtrip?
1: Die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Amazing Music von James Blunt, Tastes Like Summer. Dit is beter alternatief. Boek er aan die boek die heeft wel lekker iets om juist. Nou is er 8 minuten voor 5. Lies is op pad. En dan net daarna soek ons nog een boktreffer. Mm-hmm. Dit is die beste ooit.
1: Kijk.
0: En gister het ons gekyk na liedjies met onnodige lang titels.
1: Mm-hmm.
0: Kijk. Dit was, wat het nou weer gewen?
1: I would do anything for love, but I won't do that, Sian.
0: Uitstekende song. Mm-hmm. Is een van ons twee daarin gekies?
1: Jy het hem gekies, Sian.
0: Oh, weet ek.
1: Jy het wel gedaan.
0: Nou vandag.
1: Wel gedaan.
0: Nou vandag het ek gedink, weet jy wat, kom ons flip dinge.
1: Okay.
0: En ons kyk na die volgende.
1: Kaptein. Oh.
0: Liedjies met enkel woorde as die titel. Okay, nou is een ongelooflike lang lys.
1: Mm-hmm.
0: En ek moet vir jou sê, dit was baie moeilik om... net een te kies.
1: Ek sikkel nog steeds.
0: Okay, so, jy kan vir ons laat weet, in jou mening, wat is die beste liedjie ooit? Okay, met een enkele woord as die titel.
1: My vraag is nou,

0: ek vandag, okay, kan Monique, Marissa en Melissa hulle gee by.
1: En Susie? Wat's het?
0: Wat so, Sonja? Susan kan ook een bring.
1: Jo, man, is net Monique wat punte kry. Okay. So dis Annie Koffie, jy kan vir ons al weet, in jou mening, best liedjie ooit. Okay, met enkele woord as die titel 074-2989. Ek vir jou nieuwe muziek, nieuwe country muziek. Brandon Flowers, die voorsanger van The Killers. Het een country album uitgebring.
0: Ja, joh, ja. Nie.
1: Yes.
0: Oeh, oké. Okay.
1: En is dus een van die album, dus op die country top 10. Does it ever cross your mind?

0: Ik weet niet hoe ik voel hier die song nie, dit is soos om ex te sien op die trein. Nog een rof. Nog een lekker ikonies Afrikaansie in.
1: Oh,
2: tennisballen.
0: Gelukkig, ons het een kort stukje van hierdie oukie kan speel.
2: Snoer.

0: ook natuurlijk als je nog die dansen probeert doen het in die publiek, nee? Kan ze ook die maatjes wees, hè? Door na die internationale goedjes.
1: Och, hier is een klomp goeie songs met net een naam, hè?
0: Hierdie was my top 5 groep. En my ginsling police song. Amal song.
1: Roxanne. Yes, dit is een goeie song.
0: Ek leef je naar. Ik zal hem ook dan een klein beetje later ingooien. Nog een koning zien.

Alexis Jordan, Happiness, Bok Radio, Bok TV, en jy kuier saam met my Brent tot en met so 10 voor 10.

Nog lekker muziek en op pad net voor jou. Dit is die tweede uur. Moenie vergeet nie, stuur een lekker video en dra een lekker springbok een trui aan en stuur dit direct na ons toe 074-2989 en jy kan lekker kaartjies wen vir hierdie naweekse vertonings, twee vertonings, Vrydag, Saterdag of Sondag. André is hier Vrydag, die skreeuwsnaakse hip notiseerder en dan nummer 2, die ons fantastische Saterdag, Sondag is dit een keel vol. 074-2989 Al wat jy moet doen is, stuur vir ons een lekker video, maak een video met lekker gees wat jy bring, jy kan een vriend gryp en stuur dit direct na ons WhatsApp-lijn toe, dalk is jy een wenner vir die naweekse vertonings.

Irene, Louise, Van Wyk, waar gaan ons dans vanavond? Bok Radio, Bok TV, 5 minuut oor 9. Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het. Hier is een lekker boodskap van, laat ek gesien, Hendrik de Plooi, goeie naand, Brent, liever later as nooit, lyk my 9 uur is deesdag my tyd. Ja nee, dankie my vriend dat jy lekker ingeskakel is hier vanavond saam met ons, ook Rudy en ook Rousseau, een bietjie vroeger, baie dankie. Aletta, goeie naand, daar sy, en ook Sunet, goeie naand daar in die lekker apparel. Hier is die laaste speeliekie, dit is die finale eer, woord van bemoediging is sterk op pad, en vandag in geskiedenis, jy speel saam 074-2009-89. Tina Turner het die eerste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik, met waterliekie. Tina Turner het die eerste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik met waterliekie. 074-2009-89, laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn die naam van die lied. Dit was in die 80s gewees. Gepraat van die 80s, dit was gister 80s, vanavond jou 90s dubbelspel. Ek het twee liedjies gekies, Californication, as op pad en ook Kiss Me.

What's love got to do? Die wenner, Carla van die lekker Stellenbosch. Carla, let weet vir my gerus, watter liedjie moet ek net vir jou speel, 9:30. Nou, toe vanavond, 90s dubbelspel, ek het Californication gekies van Red Hot Chili Peppers en ook Sixpence, Numb the Rich, Kiss Me.

Pas, die hippies begin dans, Wouter van de Venter, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeienavond, as jy nou net ingeskakel het. Wel, dit is 9:30, om niet om te gaan tot en met 9:30. Kenny Rogers op pad, Coward of the Country, in een county, en dan ook Joe Foster's Ridder, Franja Du Plessis, Vere, ABC, All of My Heart, Gerard Skaap staan gereed 10:00 tot en met 12:00. 1 September 2026, een splinternieuwe maand, splinternieuwe dag, en die woord van bemoediging lees, geen winter dier vir ewig nie, geen winter dier vir ewig nie, geen lente slaan sy beerd oor nie, net soos die natuur het jy diep wortels, jou tyd om te groei, te genees en te skyn het aangebreek. Ach, dit is so wonderlik. Stap die lig binne en begin vandag op nuut. En ek hou van die gedeelte, jou tyd om te groei, te genees en te skyn het aangebreek 1 September 2026. Goeie tyd om nuut te begin, splinter nuwe maand natuurlik, los die verlede waar dit hoort. Mik nou om goed te eindig December wat om die draai is en dan net om 'n lekker vakansie te gaan hou. Woord van bemoediging net hier op die aand skof saam met my Brent. Hier is Kenny Rogers.

All of my heart, A, B, C. Nee, lekker Tobias man, my vriend, lekker goeie naand. Hy sê, naand ou tjoba, naand ou maat. Jene, jy maak een aand een vlieg, love it, bezig hier met lekker dinge op hier die 1 September. Dankie, dankie Tobias. Baie dankie aan allemaal wat vanavond lekker ingeskakel het. Baie dankie aan kaptein Cyril Dix in die heel eerste uur. Ons het ook gesels oor lente, een splinter nieuwe maand. Gepraat van lente, jou woord van bemoediging, jou tyd om te groei, te genees en te skyn, het aangebreek 1 September 2026. Stap die lig binne en begin vandag splinter, splinter niet. Wel, die groot man is hier, hy staan hier aan my rechterkant, Gerard Skaap. Hy is gereed, hy het een baie lekker program van 10 uur tot en met 12 uur. Keier lekker saam met hom, van my kant af slaap lekker, ons keier morgen aand weer. Tot ziens.

0: Jens Jordaan hier op Bok Radio, Bok TV, en prachtige liekie hier. Al sy muziek is my altyd beautiful, en dis jammer dat hy nie vir ons nieuwe muziek kan uitbring nie, maar ons kan nog steeds die ou muziek van hom waardeer. En baie dankie vir al die WhatsApps wat ingekom het. Alwyn en Linda hier uit Bonnybroek uit, uit Bonnybroek uit, hoe gaan het daar met julle?
1: Goeienaand Gerrit, hoop het gaan goed daar,
0: baie goed.
1: Het gaan goed hier met my en Linda. Ek het na school, ek het school klaargemaak, ek het gaan werk, en toe ek die huis verlaat het, was ek 23, toe is ek getrouwd.
0: Selfde ouderom as ek.
1: En toe het ek op my eie gaan bly saam met Linda, en dit is wat gebeur het toe ek die huis verlaat het.
0: Soos hulle sê, the rest was history, nee? Daar is hy. Ons goeie vriend Hendrik, nee, dis Weskus. Hallo Weskus, Weskus natuurlijk daar uit Kimberley uit. Goeienaand Weskus.
2: Naand Jessica, lekker om jou weer te sien.
0: Selfde man.
2: Ach nee wat, ek is om 17 toe sê ek al die huis het. Ek was nog nooit in my leven in graad 2 nie, en ek was nog nooit in my leven in standaard 5 nie. Ek het die standaards het hulle my oor gesit, hulle het gesê,
0: Is te slim.
2: Die jong, is te slim vir ek sêke vir die klas, of wat hier.
0: Het jou geadvance?
2: Maar 17 toe sêk ek die huis uit, en toe sêk ek diep kan toe, en ek sommer dadelijk wil gaan werk. En, ja, vandag is ek 42, en ek is nog hier druppelspuitie.
0: Daar is hy.
2: Ek het nou gelukkig daarom nog onder die ouwe garde groot geword. So, leer was leer gewees. En ek het my matriek behaal. Al het ek maar op bedkassie geleer en studeer en goed. Maar ek is daarom daardeer.
0: Ek is bly, ou Weskus. Nee man, dis mooi. Hendrik, daar uit Limpopo. Goeienaand, Hendrik.
3: Goeienaand, Gerard. Goeienaand. Hendrik is op. Ja, ok, ek gaan een lang story kort hou. ek was maar een redelike rebelse kereltie geweest toe ek jonger was.
0: Was of is?
3: So, met dan waar ek het my alie gewip van my ouwe sommer vroeg, feitpelle by mekaar gekry en plaas, hy is gaan hier buitenkant die dorp, een 6 slaapkamerhuis.
0: Ja, ja.
3: Maar ek was die administrateur geweest.
0: Jy die geld ingebring.
3: En ons het nou uitgewerk raad, as elkeen nou die tyd, ek dink, R1,500 een maand gee of so iets, kan nie onthou hoeveel nie. Dan sal dit nou een bediende betaal, dit sal die huur betaal, dit sal die water en ligte betaal, en dit sal die kost betaal.
0: Nice.
3: Nou ja, so, maar ek is nou die leier, so ek gaan hier toe nou die huis op my naam.
0: Ja.
3: En op een of die dag toe trek, allemaal kop uit, behalwe een persoon, en hy kom bly toe nou daar, en ek het nou myself aan die werk gespring, en nou myself bediende gespeel, en toe sê die kerel, wel, jy het vir my gesê, vir R1,500 a maand, gaan ek my kos kry, toe gaan koop ek nou maar 80 kilogram sak meel by die koöperasie,
0: ja, ja,
3: en 20 liter emmer soja. So, hy krik toe nou elke aan pap en soja.
0: Dis wat hy eet.
3: Hy het gemoud, sê vir my, ons het nooit gesê wat sy kost nie, okay?
0: Jy gaan kost kry.
3: Ja, die huis het een groot party, hy is uitgedraai, want allemaal gaan hy maar zo'n te oor naweke en zwaan.
0: Ja, ja, ja.
3: Groot huis, maar die wens hier op een of die dag het het my in die orde van R8,000 te kost, en ek trek toe nou maar terug na my oors toe, want jy weet jy, oor sal jy ons altyd weer terug verwelkom in die luis.
0: Natuurlijk.
3: Dit is maar hoe dit is, nee. Verlore sien.
0: The prodigal son has returned. Daar sê Hendrik, baie dankie. Dan boodskapie gekry hier so van, is het Michael, of hy het nie een naam bygesê nie, maar hy sê, ek is al op 15 uit die huis uit, in die kosthuis in die Parel, ek kom oorspronkelijk van George af, beplan om te gaan kropsprei in Amerika na school. Dit is awesome. Ja nie, hy, die manne doen goed aan Amerika, so ek dink is een goeie plan daai van jou, om te gaan kropspreiing doen daar in Amerika. Uitstekend, ou maat. Maar baie dankie vir al die boodskappe, stuur bykie vir my een WhatsApp weer op 074-2000-989. Hier is ons Ella Henderson. Take care of you, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeienavond.
4: I know you're hurting.

0: As hy lang draai hier op ook Radio Boek TV, lekker muziek vir jou, net hier op die beter alternatief Boek Radio Boek TV.
1: Boek is daar

0: Take That met Windows, net hier op Bok Radio Bok TV. Lekker song daar, nee? Is 20 minute oor 11. Tijd vir Groete van huis tot huis.
1: Premium klank ervaring Bok Radio. Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Nou ja, die liekie, hier is daai liekie, ek weet julle gaan nou Suid-Afrika baie mis, maar hier is hy.

I was got even if my mama my opa say paega la kuntala yulak sertenkun ala is 54 jaar getrouwd vandaag en dan vraag ik nou vir een liedjie Apache van die Shadows. Dit sal so baie vir hulle beteken, dit is ons familie thema liedjie.